0: uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer, warme hits en koele vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
10: Alweer een winnaar.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Het is zomer. Warme hits en...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Diederik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
1: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
0: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
2: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
0: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363-940 of nicodemus.nl.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Sinds 1 juli verzorgt Civic de brede maatschappelijke toegang in de gemeente Edam-Volendam onder de naam De Toegang, powered by Civic. Eén team ondersteunt inwoners van 0 tot 100 jaar bij vragen over welzijn, opvoeden, financiën, wonen, mantelzorg en participatie. Verwijzers en samenwerkingspartners krijgen zo één herkenbaar aanspreekpunt voor ondersteuning en jongerenwerk. Op vrijdag 17 juli start de eerste van 4 Monnikendamme Visdagen 2026. Met vervolgedities op 24 en 31 juli en 7 augustus. Ongeveer 50 vrijwilligers verzorgen de 4 vrijdagen in de binnenhaven, die in het teken staat van de visserijgeschiedenis. Bezoekers kunnen de laatste authentieke visrokerij, Gebrachte Boer, bezoeken en de traditionele verwerking van vis bekijken. Jason Cyrus is aangesteld als hoofdvoetbalzaken van FC Volendam. De 31-jarige Cyrus kwam in 2023 over van NEC Nijmegen als hoofd jeugdscouting en werd afgelopen zomer coördinator van de volledige scouting. In zijn nieuwe functie wordt hij verantwoordelijk voor het scoutingbeleid van zowel de jeugd als het eerste elftal, met als doel FC Volendam verder te laten groeien. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Op de meeste plekken bleef het rustig. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt voor brandstichting en het gooien van vuurwerk. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel slachtoffers zaten in hun auto. De brand woedt bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Dat blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij de parkeerplaats van de Intratuin in Zuidoost-Beemster zijn 2 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder die wegreed vanaf de parkeerplaats zag een aankomend voertuig op de Purmerendeweg over het hoofd. Beide bestuurders zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf opgehaald. Simon Mulder is door de leden van D66 Noord-Holland verkozen tot lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Hij is sinds 2023 fractievoorzitter en leidt de grootste oppositiefractie in de provincie. Mulder noemt woningbouw, bereikbaarheid, natuur, economie en energietransitie de grote uitdagingen en stelt dat de provincie weer keuzes moet durven maken. Theater de Purmaren heeft een succesvol seizoen achter de rug met bijna 72.000 verkochte kaarten. 14% meer dan vorig jaar. Voor het komende seizoen zijn al ruim 28.000 kaarten verkocht, een stijging van 11%. Ook theaterverhuur en het theatercafé presteerden goed. Het bestuur schrijft de groei toe aan meer zichtbaarheid en betere aansluiting op de wensen van bezoekers. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De komende dagen blijft het overtuigend zonnig in Edam en Volendam. En dat geldt natuurlijk ook voor heel Nederland. De temperatuur wordt iedere dag een graadje hoger. En de wind waait uit het noordoosten tot het oosten een matige wind, windkracht 4. Ideaal weer dus de komende periode, ook voor de watersport. Er staat genoeg wind. En de temperatuur vanmiddag rond een graad of 28 is ideaal. Dit voortreffelijke weer houdt nog aan tot en met medio volgende week. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In een grote schuur aan de Middenweg in Noord-Beemster ontstond woensdagmiddag rond 5:30 brand bij een gestalde boot. Vanwege de aanwezigheid van paarden schaalde de brand weer eerst op, maar het vuur was snel onder controle. Alle paarden bleven ongedeerd. De eigenaar liep lichte verwondingen op aan zijn hand. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Dinsdag vond in Broek in Waterland een goed bezochte informatieavond plaats over bodemwarmtepompen, isoleren en aardgasvrij verwarmen, georganiseerd door de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. Jaap Hermans lichtte de mogelijkheden voor verduurzaming toe, waarbij isoleren als basis geldt. Ayhan Bayzid van ARA Boringen legde de techniek uit. Een bodemwarmtepomp kan verwarmen en koelen zonder buitenunit. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Geniet van de zomer met de LOVE.
2: Een opkomende zon, een doodgewone dag begon.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
1: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
0: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
2: Ja, veelal verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
3: Echt jammer, man.
2: En nu?
4: Nu gaan we redden.
2: Nee, joh. Echt?
4: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
0: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: LOVE Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
15: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
16: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
17: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Sinds 1 juli verzorgt Civic de brede maatschappelijke toegang in de gemeente Edam-Volendam onder de naam De Toegang, powered by Civic. Eén team ondersteunt inwoners van 0 tot 100 jaar bij vragen over welzijn, opvoeden, financiën, wonen, mantelzorg en participatie. Verwijzers en samenwerkingspartners krijgen zo één herkenbaar aanspreekpunt voor ondersteuning en jongerenwerk. Op vrijdag 17 juli start de eerste van 4 Monnikendamme Visdagen 2026. Met vervolgedities op 24 en 31 juli en 7 augustus. Ongeveer 50 vrijwilligers verzorgen de 4 vrijdagen in de binnenhaven, die in het teken staat van de visserijgeschiedenis. Bezoekers kunnen de laatste authentieke visrokerij, Gebrachte Boer, bezoeken en de traditionele verwerking van vis bekijken. Jason Cyrus is aangesteld als hoofdvoetbalzaken van FC Volendam. De 31-jarige Cyrus kwam in 2023 over van NEC Nijmegen als hoofd jeugdscouting en werd afgelopen zomer coördinator van de volledige scouting. In zijn nieuwe functie wordt hij verantwoordelijk voor het scoutingbeleid van zowel de jeugd als het eerste elftal, met als doel FC Volendam verder te laten groeien. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De komende dagen blijft het overtuigend zonnig in Edam en Volendam. En dat geldt natuurlijk ook voor heel Nederland. De temperatuur wordt iedere dag een graadje hoger. En de wind waait uit het noordoosten tot het oosten een matige wind, windkracht 4. Ideaal weer dus de komende periode, ook voor de watersport. Er staat genoeg wind en de temperatuur vanmiddag rond een graad of 28 is ideaal. Dit voortreffelijke weer houdt nog aan tot en met medio volgende week. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
1: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
0: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
2: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
0: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij de parkeerplaats van de Intratuin in Zuidoost-Beemster zijn twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder die wegreed vanaf de parkeerplaats zag een aankomend voertuig op de Purmerendeweg over het hoofd. Beide bestuurders zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf opgehaald. Simon Mulder is door de leden van D66 Noord-Holland verkozen tot lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Hij is sinds 2023 fractievoorzitter en leidt de grootste oppositiefractie in de provincie. Mulder noemt woningbouw, bereikbaarheid, natuur, economie en energietransitie de grote uitdagingen en stelt dat de provincie weer keuzes moet durven maken. In een grote schuur aan de Middenweg in Noord-Beemster ontstond woensdagmiddag rond 5:30 brand bij een gestalde boot. Vanwege de aanwezigheid van paarden schaalde de brand weer eerst op, maar het vuur was snel onder controle. Alle paarden bleven ongedeerd. De eigenaar liep lichte verwondingen op aan zijn hand. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De komende dagen blijft het overtuigend zonnig in Edam en Volendam. En dat geldt natuurlijk ook voor heel Nederland. De temperatuur wordt iedere dag een graadje hoger. En de wind waait uit het noordoosten tot het oosten een matige wind, windkracht 4. Ideaal weer dus de komende periode, ook voor de watersport. Er staat genoeg wind en de temperatuur vanmiddag rond een graad of 28 is ideaal. Dit voortreffelijke weer houdt nog aan tot en met medio volgende week. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De LOVE is er met muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

muziek uit onze eigen gemeente van Leftside, hoorde je. En welcome to my house. Uit onderzoek is gebleken dat 67% van de inwoners van de gemeente Edam-Volendam minstens elke week één keer de fiets pakt. Dat viel mij tegen, eerlijk gezegd, dat percentage.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar kost en ongeveer 10 euro voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

afsluiter was dat van de Koffie Top 3 op verzoek van Jan Molenaar vandaag op deze vrolijke vrijdag. En vrolijk waard ze zeker, toch? Wil je ook in de Koffie Top 3 maandag bijvoorbeeld? Dan kan dat. Laat dan even weten wat je 3 favoriete koffietjes zijn. En mail die naar marcel.bak@rtvlove.nl. En wie weet zit jij dan wel maandag in de Koffie Top 3.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op vrijdag 17 juli start de eerste van vier Monnikendamme visdagen 2026. Met vervolgedities op 24 en 31 juli en 7 augustus. Ongeveer 50 vrijwilligers verzorgen de vier vrijdagen in de binnenhaven, die in het teken staat van de visserijgeschiedenis. Bezoekers kunnen de laatste authentieke visrokerij, Gebrachte Boer, bezoeken en de traditionele verwerking van vis bekijken. Theater de Purmaren heeft een succesvol seizoen achter de rug met bijna 72.000 verkochte kaarten. 14% meer dan vorig jaar. Voor het komende seizoen zijn al ruim 28.000 kaarten verkocht, een stijging van 11%. Ook theaterverhuur en het theatercafé presteerden goed. Het bestuur schrijft de groei toe aan meer zichtbaarheid en betere aansluiting op de wensen van bezoekers. Bij de parkeerplaats van de Intratuin in Zuidoost-Beemster zijn twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder die wegreed vanaf de parkeerplaats zag een aankomend voertuig op de Purmerendeweg over het hoofd. Beide bestuurders zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf opgehaald. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Een van de grote zomerhits van 1989. Je hoorde Kaoma en de Lambada. Nomofobie. Ja, dat bestaat echt. Dat is een angst om geen bereik te hebben op je telefoon. En daar kun je voor naar de huisarts.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht... Onze zorg.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdag vond in Broek in Waterland een goed bezochte informatieavond plaats over bodemwarmtepompen, isoleren en aardgasvrij verwarmen, georganiseerd door de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. Jaap Hermans lichtte de mogelijkheden voor verduurzaming toe, waarbij isoleren als basis geldt. Ayhan Bayzid van ARA Boringen legde de techniek uit. Een bodemwarmtepomp kan verwarmen en koelen zonder buitenunit. Simon Mulder is door de leden van D66 Noord-Holland verkozen tot lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Hij is sinds 2023 fractievoorzitter en leidt de grootste oppositiefractie in de provincie. Mulder noemt woningbouw, bereikbaarheid, natuur, economie en energietransitie de grote uitdagingen en stelt dat de provincie weer keuzes moet durven maken. Sinds 1 juli verzorgt Civic de brede maatschappelijke toegang in de gemeente Edam-Volendam onder de naam De Toegang, powered by Civic. Eén team ondersteunt inwoners van 0 tot 100 jaar bij vragen over welzijn, opvoeden, financiën, wonen, mantelzorg en participatie. Verwijzers en samenwerkingspartners krijgen zo één herkenbaar aanspreekpunt voor ondersteuning en jongerenwerk. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

And have we got news?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Het is met name aansluiten op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum. 5 kilometer en 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar Accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, De Dijmt 6 in Volendam.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Vrolijke vrijdagmiddag van 10 juli. Welkom terug, LOVA Radio. Nog even Marcel Bak bedanken voor de afgelopen uur de Koffie Magazine. Ja, tot de klok van 3 uur je dagelijkse portie lokaal en regionaal nieuws. Maar ja, het is komkommertijd en dat betekent dus meer muziek.

Januari 2010, The Champions of the World. En wil je vanavond heerlijk wandelen, oftewel de vrijdagavondwandeling, dan kan dat onder andere in Monnikendam. Verzamelen, overkant Museum De Speeltoren, aan het noordeinde nummertje 2. Het begint om 7:30, duurt tot 9:00 en de toegang is gratis. Straks om 12:30, NOS Headlines, onze weerman en natuurlijk lokaal en regionaal nieuws.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van die opvang komen. De burgemeester heeft ze een gebiedsverbod opgelegd. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. De temperatuur loopt op tot een graad of 26 vandaag.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Jason Cyrus is aangesteld als hoofdvoetbalzaken van FC Volendam. De 31-jarige Cyrus kwam in 2023 over van NEC Nijmegen als hoofd jeugdscouting en werd afgelopen zomer coördinator van de volledige scouting. In zijn nieuwe functie wordt hij verantwoordelijk voor het scoutingbeleid van zowel de jeugd als het eerste elftal, met als doel FC Volendam verder te laten groeien. Sinds 1 juli verzorgt Civic de brede maatschappelijke toegang in de gemeente Edam-Volendam onder de naam De Toegang, powered by Civic. Eén team ondersteunt inwoners van 0 tot 100 jaar bij vragen over welzijn, opvoeden, financiën, wonen, mantelzorg en participatie. Verwijzers en samenwerkingspartners krijgen zo 1 herkenbaar aanspreekpunt voor ondersteuning en jongerenwerk. In een grote schuur aan de Middenweg in Noord-Beemster ontstond woensdagmiddag rond 5:30 brand bij een gestalde boot. Vanwege de aanwezigheid van paarden schaalde de brand weer eerst op, maar het vuur was snel onder controle. Alle paarden bleven ongedeerd. De eigenaar liep lichte verwondingen op aan zijn hand. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De komende dagen blijft het overtuigend zonnig in Edam en Volendam. En dat geldt natuurlijk ook voor heel Nederland. De temperatuur wordt iedere dag een graadje hoger. En de wind waait uit het noordoosten tot het oosten een matige wind, windkracht 4. Ideaal weer dus de komende periode, ook voor de watersport. Er staat genoeg wind en de temperatuur vanmiddag rond een graad of 28 is ideaal. Dit voortreffelijke weer houdt nog aan tot en met medio volgende week. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Straks hoor je graaien.
6: Nu luister je naar Scudden in de Middag met Jurre Bos. LOVE.

hoort ze allemaal hier op LFVA Radio. Muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90. Blondie, Heart of Glass en daarvoor Midger, If I Was. Zomerborrel met een jubileumtintje. Kom gezellig genieten van een gezellige zomeravond bij Trefpunt, Marken. Onder andere DJ P en zanger Bernard Karsten zorgen voor een sfeervolle set. En omdat het stichtingsbestuur van het Trefpunt 20 jaar bestaat, pakken ze extra uit en trakteren ze op iets lekkers. Jong en oud is welkom, uiteraard met graag.

Dit was inderdaad goud van oud. Bang Bang bij Baby Shut Me Down. Cher, daarvoor de Beatles. En ook Casey en de Sunshine Band hier bij Skudde in de middag. Straks na 1 uur een nieuwe lunch top 3. En die is vandaag van Annabel uit Edam.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.
6: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

was de lunchtopbrief van Annabel uit Edam, Shawn Mendes en Camila Cabello, The Underdog Project en natuurlijk Donna Summer. Straks om 14:30, lokaal en regionaal nieuws.

Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernachten. En voordat we straks gaan schakelen naar onze nieuwsredactie, en natuurlijk eerst nog even luisteren naar de Beatles, in het kort nog even de programmering van LOVE TV tot en met morgen. U kunt kijken naar een impressie van de open dag FC Volendam. En hoe staat het nu precies met het project De Lange Weren? En Love Akoestiek, we gaan terug naar het jaar 2014. Verder terug in de tijd. Hier zijn de Beatles.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op vrijdag 17 juli start de eerste van vier Monnikendamme visdagen 2026. Met vervolgedities op 24 en 31 juli en 7 augustus. Ongeveer 50 vrijwilligers verzorgen de vier vrijdagen in de binnenhaven, die in het teken staat van de visserijgeschiedenis. Bezoekers kunnen de laatste authentieke visrokerij, gebrachte boer bezoeken en de traditionele verwerking van vis bekijken. Jason Cyrus is aangesteld als hoofdvoetbalzaken van FC Volendam. De 31-jarige Cyrus kwam in 2023 over van NEC Nijmegen als hoofd jeugdscouting en werd afgelopen zomer coördinator van de volledige scouting. In zijn nieuwe functie wordt hij verantwoordelijk voor het scoutingbeleid van zowel de jeugd als het eerste elftal, met als doel FC Volendam verder te laten groeien. Theater de Purmaren heeft een succesvol seizoen achter de rug met bijna 72.000 verkochte kaarten, 14% meer dan vorig jaar. Voor het komende seizoen zijn al ruim 28.000 kaarten verkocht, een stijging van 11%. Ook theaterverhuur en het theatercafé presteerden goed. Het bestuur schrijft de groei toe aan meer zichtbaarheid en betere aansluiting op de wensen van bezoekers.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Dan Arben, Relight My Fire. En natuurlijk de Kinks, Come Dancing. De zomervakantie is begonnen en de bibliotheek heeft van alles bedacht om kinderen deze zomer aan het lezen te houden. Met natuurlijk boeken die je kunt lenen in de bibliotheek, maar ook met leuke activiteiten voor de jeugd in de vestigingen van Bibliotheek Waterland. Wil je daar meer over weten? Bibliotheekwaterland.nl. En anders kijkt u even op onze website.

Ja, Jan, de tijd gaat snel. Deze plaat komt alweer uit 2016, als je er niet bent. Straks na tweeën een nieuwe 2 na 2. Helaas overleden, dus alle aandacht voor Bonnie Tyler.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Bekend om haar rauwe stem, zo noemen we het maar. Ja, dat kwam door een keeloperatie. Gisteren hebben we vernomen dat ze is overleden. Bonnie Tyler, vandaag in de 2 na 2. Na drieën, Johan en Vincent in hun graaiencafeetje.

Good Vibrations, The Beach Boys, Pitbull samen met John Ryan en Fireball. Club Tropicana, ja, die komt ook nog voor mij. Met Van Wem, ja, tuurlijk. Vrijdag 17 juli gaat de eerste van de 4 Monnikendammer visdagen van start. Ook op 24 en 31 juli en 7 augustus staat de sfeervolle binnenhaven van Monnikendam volledig in het teken van de rijke visserijgeschiedenis.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdag vond in Broek in Waterland een goed bezochte informatieavond plaats over bodemwarmtepompen, isoleren en aardgasvrij verwarmen, georganiseerd door de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. Jaap Hermans lichtte de mogelijkheden voor verduurzaming toe, waarbij isoleren als basis geldt. Ayhan Bayzid van ARA Boringen legde de techniek uit. Een bodemwarmtepomp kan verwarmen en koelen zonder buitenunit. In een grote schuur aan de Middenweg in Noord-Beemster ontstond woensdagmiddag rond 5:30 brand bij een gestalde boot. Vanwege de aanwezigheid van paarden schaalde de brandweer eerst op, maar het vuur was snel onder controle. Alle paarden bleven ongedeerd. De eigenaar liep lichte verwondingen op aan zijn hand. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Theater de Purmaren heeft een succesvol seizoen achter de rug met bijna 72.000 verkochte kaarten. 14% meer dan vorig jaar. Voor het komende seizoen zijn al ruim 28.000 kaarten verkocht. Een stijging van 11%. Ook theaterverhuur en het theatercafé presteerden goed. Het bestuur schrijft de groei toe aan meer zichtbaarheid en betere aansluiting op de wensen van bezoekers. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Genies, I Love Your Smile, daarvoor de Nish Trigger Band, Walk in the Park. En afgelopen woensdag mocht Oos Kesbeke de bel luiden voor de kaasmarkt in Edam. En onze huisfotograaf Klaas Hansen die heeft weer aardig wat mooie foto's gemaakt. En die kunt u onder andere terugvinden op onze website, maar natuurlijk ook op de Kabelkrant.

waren de mannen van BZN66 en Gloria. Straks veel plezier met Johan en Vincent in hun graaiencafeetje. Ondergetekende Jurre Bos, die wens je meer dan een goed weekend. En graag tot volgende week maandag met een nieuwe Skudde in de middag. Toedeloe.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
8: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
11: Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: ervoor altijd. Ja, ja, ja.
1: Ja, daar zijn we.
0: Ja, daar zijn we.
1: Ja, tot de laatste adem. Ja, ja. Punt.
0: Al een paar jaartjes ook.
1: Ja.
0: Een paar uurtjes, als je zo uitrekent.
1: Ja.
0: Goede vrijdagmiddag. Even wennen welke dag leven we. Echt, het is echt, ze zeggen wel eens hoe ouder, hoe gekker. Het
1: gaat als de brandweer.
0: Niet normaal.
1: Ja. Het is jammer dat er maar 24 uur in de dag zitten.
0: Van mij mogen ze opschroeven. Uurtje of 10 erbij.
1: Ik wil meer.
0: Ja.
1: Meer uren.
0: Uurtje of 10 erbij per dag.
1: En dat je minder met slapen... Vind ik een onzinnige bezigheid.
0: Slapen, ja. Zonde van de dag.
1: Kan je niks doen.
0: Je hebt het wel nodig. Stiekem.
1: Ja, maar daar moeten we wat aan doen.
0: Ik weet niet of ik dit...
1: Heb je AI al eens een keer gevraagd? Zeg, waarom slapen we eigenlijk?
0: Nee. Ja, dat weet ik eigenlijk wel. Kan ik je al antwoord op geven. Oh. Maar moet je een keer ook luisteren naar de zaterdagochtend bij Paul Wanten. Daar komt natuurlijk af en toe Ruud Jacobs
1: langs.
0: Van de toptraining. Die vindt daar wel wat van. Ja, en daar heeft hij gelijk in. Is allemaal bewezen, onderzocht, blablabla.
1: Misschien ben ik dat enige geval. Uitzondering van de regel.
0: Nou, ik had een vriendin, die had 3,5 uur slaap. En daar functioneerde ze de rest van de week prima op per nacht. Maar...
1: Dat is wel kort.
0: Ja, maar jij hebt ook een klein vleugje. Pitchy ADHD.
1: Ietsjes.
0: De dikkie.
1: Ietsjes.
0: Ik denk mensen die dat hebben, die kunnen ook met ietsje minder slapen. Aan de andere kant, het put je natuurlijk vreselijk uit.
1: Ja,
0: zie je niet aan je?
1: Nee. Ik den er gewoon door. Ik heb gewoon, elke dag gaat er een nieuw module speed, gaat er een binnen. Huppatee, ga met die banaan.
0: Ik zou wel een beetje van je stukje uit je ruggenmerg even bij mij erin spuiten. Dat zou fijn zijn. Jure Mos, dankjewel voor de afgelopen uur kunnen in de middag. Och, mijn vrienden, we hebben een gezellige playlist om... Het is bouwvak, hè? Het is toch officieel bouwvak nu?
1: Zeker.
0: Laten we dat vieren.

0: Shakira Zoo. Het is nu...
1: Ze ben er.
0: Wat, wie?
1: De eerste is er.
0: De eerste CD is er.
1: De eerste is er.
0: Volgende,
1: ja,
0: week, volgende week komt de andere partij met de kermishits.
1: Ja.
0: Ik hang bij Jan al aan de lijn. Jan,
1: oh ja.
0: Waar blijft hij? Ik ben zenuwachtig wandelen.
1: Oh.
0: Heerlijk. Even kijken. Een kleine 55 dagen.
1: Ja. Mm. Nou, morgenmiddag in het Volendam Centraal momentje.
0: Ja, je moest even nadenken. Wat programma doe je nog meer hier?
1: Ik moest even tussendoor. Wat doe ik eigenlijk nog meer? Ja. Dan komt de samensteller van de Kermis Hits Festival CD's. Komt gewoon in de studio.
0: Gezellig.
1: Gaan we hem voelen aanvragen. En dan bijvoorbeeld een favorietje of zo.
0: Ja.
1: Want afgelopen zaterdag was... Albert had zijn oude lulle band Primeur. Had hij al. Leuk.
0: Hoor hem.
1: Leuk. Ja. Erg leuk. Ja, ja, we hebben altijd weer een moment, hè, van... oh ja, hier gaan we dus op dansen, springen en heel blij op zijn.
0: Zoals gisteren zaterdag een soort YouTube-avondje.
1: Ja.
0: Of eergisteren was dat. En we keken de kermisspecial van 1999.
1: Oh, wat leuk.
0: Dat was echt
1: wat leuk.
0: Ja, dat was leuk. Met de shoddies.
1: Welke hit blijf je bij?
0: Nee, maar je had het over Jaha. Dat was dankzij de beurs en 20 bier en leuke clipjes. Ja, daar moest je even op terugdenken.
1: Ja.
0: Leuk, is het allemaal te vinden als je denkt van... Oh jeetje, ja, weet je nog, die kermis special uit de oudheid. Gewoon via onze YouTube-link.
1: Daar staan ze allemaal. Daar
0: staan ze allemaal op.
1: Ja,
0: alle hitjes en specials. Dus dat is wel leuk om te kijken.
1: Mooi.
0: Maar jij wilde eentje van de kermisartiesten draaien?
1: Ja, ik denk bij mezelf, weet je, hebben er weer, nou weet ik veel. Stel even, 120 man hebben weer en vrouw hebben weer hun best gedaan. Laten we gewoon maar beginnen. Laten we gewoon maar beginnen met de eerste te draaien.
2: We gaan er vier.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij de parkeerplaats van de Intratuin in Zuidoost-Beemster zijn twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder die wegreed vanaf de parkeerplaats zag een aankomend voertuig op de Purmerendeweg over het hoofd. Beide bestuurders zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf opgehaald. Simon Mulder is door de leden van D66 Noord-Holland verkozen tot lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Hij is sinds 2023 fractievoorzitter en leidt de grootste oppositiefractie in de provincie. Mulder noemt woningbouw, bereikbaarheid, natuur, economie en energietransitie de grote uitdagingen en stelt dat de provincie weer keuzes moet durven maken. Sinds 1 juli verzorgt Civic de brede maatschappelijke toegang in de gemeente Edam-Volendam onder de naam De Toegang, powered by Civic. Eén team ondersteunt inwoners van 0 tot 100 jaar bij vragen over welzijn, opvoeden, financiën, wonen, mantelzorg en participatie. Verwijzers en samenwerkingspartners krijgen zo één herkenbaar aanspreekpunt voor ondersteuning en jongerenwerk. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: riep het een paar weken geleden al. Maar jij riep al, ja, deze gaat iedereen meezingen. Ja, dit wordt de zomerrit.
1: Dit is hem.
0: Dit is hem. Die heb je gelijk gekregen.
1: Ja, dit is hem gewoon. Ik zou je zeggen, maar er staan er nog een paar te trappelen. Los van de kermiskrakers en de kermissen, het festival. Want wij gaan serieus weer, gewoon met kippenvel gaan we ergens staan. Meezingen, meebulderen met alle mensen om ons heen. Maar er komt ook een vloot aan lekkere, gewoon Nederlandstalige, gezellige feestnummers komen er nu uit. Het is echt wel... Je merkt gewoon, festivalseizoen is er. Iedereen is weer aan het optreden, dus iedereen, boem, wil zijn hitje hebben. En nou, daar profiteren wij van. Ja, je moet er een beetje van houden van het genre. Dan ben ik gelukkig zeer breed ingesteld. Dus

0: Knaan. Goeie naam, Knaan.
1: Knaan.
0: The Waving Flag, ook weer van een van de EK, WK.
1: Ja, dus, weet ik veel, 10 jaar geleden.
0: Precies.
1: Iedereen zwaaide mee. Was het de Vuvuzela WK, volgens mij?
0: Nee, dat niet? was, hoe heet ze?
1: Shakira.
0: Shakira. Shakira. Ja, Shakira. Shakira was
1: maar
0: de
1: Maar die deed
0: de
1: ook met Waving Flag toch mee, of niet?
0: Ja, weet ik veel allemaal.
1: Die doet overal aan mee.
0: Moeilijke vragen.
1: Echt.
0: Ben je een beetje klaar voor het heerlijke zomerse weekend?
1: Ja.
0: Ideeën, plannen?
1: Ja, zeker. Onze mini-vakantie begint.
0: De mini-vakantie?
1: Ja!
0: Nou, dan doe ik even zo. Ja. Je handjes schudden. Ik heb ook een soort mini-vakantie.
1: Nee, ja.
0: Even zes dagen. Wij gaan naar een festival. Zo dadelijk, direct, als deze show afgelopen is, dan... En een dingetje. Toen ik 7 was, heb ik tegen mezelf gezegd, toen al, dit ga ik nooit doen. Dit ga ik nooit meer doen.
1: Oh, wat gebeurde toen je 7 was?
0: Ik ben er niet voor gemaakt. Kamperen.
1: Kamperen?
0: Ja, we zijn een paar jaar verder. Ik ga straks kamperen.
1: Johan Veerman, wat ga je doen?

0: gasten kregen op een gegeven moment een miljoen per uitzending, hè? Voor de serie Friends.
1: Ja?
0: Een miljoen.
1: Een miljoen.
0: Per aflevering.
1: Nou, dan was er iemand nog harder aan het harken.
0: Ja, nee, zeker weten. Ja, ik denk die twee producenten die het maakten. Ja, het wordt iets in 40 landen nog steeds uitgezonden, dus ja. Hè?
1: Tijdloos.
0: Tijdloos, zeker weten. Lekker man. En onze eigen Nederlandse Rembrandt, die maakte het theme song. We gaan er even uit voor de nieuws en de reclames. Heb ik

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 80 kilometer file in Noord-Holland op dit moment. De avondspits verloopt ook daar druk. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude en Rijndijk stond een auto in brand. Die moet nog geborgen worden. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot 50 minuten. De A10, de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel. Daar staat een vrachtwagen met pech. Daar zijn zelfs 3 rijstroken voor afgesloten. De vertraging is een kwartier. Verder is er druk op de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar 20 minuten oponthoud. En de N230 Maassen richting Utrecht voor de aansluiting met de A27 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
11: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: waar zitten we eigenlijk van tijd? Dat vraag je echt serieus. Maar dat
1: nou,
0: gaat snel,
1: het is heel simpel. Ik vroeg me af of het stertijd was.
0: Het is altijd stertijd.
1: Stertijd,
0: nou,
1: gewoon?
0: Het is de 5 uur nog niet in de klok, maar ik zou het wel even doen.
1: Ja, hè?
0: Vooral, je moet een beetje...
1: hydrateren.
0: Precies.
1: Het begint weer. Hydrateren en smeren. Die periode gaan we weer tegemoet.
0: Ja.
1: Echt.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, dat moeten we gewoon doen. En eerlijk gezegd, ik vind ook dat we gewoon in ons... in ons radiosignaal gaat RDS gaat mee, hè?
0: Ja,
1: voor de mensen die het niet weten, maar hoe komt dat op je radio?
0: Er staat nu Gauwhoer.
1: Gauwhoer komt door, blablabla. Duurt niet al te lang, staat er ook achter, weet je wel. Helaas duurt het toch nog even wat langer, dat belt RDS. Maar dan zouden we gewoon ook een signaaltje tussendoor kunnen doen. Omdraaien. Smeren.
0: Smeren.
1: Hydrateren nu, weet je wel?
0: Ja.
1: Dat we dat doen. Maar dat we een soort bewustheidssignaal
0: hoe
1: geven.
0: Hoe vaak kijk je RDS?
1: Nooit.
0: Nee, daarom. Dat bedoel ik, lekker. Dit is

0: Weer zo'n lekkere zomerbeuker hier op de Voef. De LOVJ heb je aanstaan. Lekker dat je luistert. Goede vrijdagmiddag.
1: Ik wilde eigenlijk op de motor deze kant op komen.
0: En waarom niet?
1: Nou, gewoon voor het eerst in 4 weken wilde ik eigenlijk wel eens weer motorrijden. Want na de staaroperatie heb ik de motor de hele tijd laten staan. Ik was 2 dagen geleden was ik voor controle. Die zegt, nou, duim omhoog. Mag ik weer motorrijden? Ja, mag ik ook offroad? Mag ik gewoon weer rammen? Nou, wacht er nog even 2 weken mee. En dan kan ik weer. Hmm. Maar de motor was ontstemd dat ik hem 4 weken in de garage had laten staan.
0: Oh, dus die zei, doe het lekker zelf maar.
1: Nou, die startte wel enthousiast, maar die zette me daarmee op het verkeerde been. Dus ik had gewoon alles aan.
0: Oh, dat hele pak aan.
1: Alles aan.
0: Bloedhete pak
1: nou,
0: vandaag.
1: Ja. Korte antwoord is ja. Het is gewoon blafheet, ook in het pak. En dan is het nog heter, zeg maar. Nou, ik reed net gewoon ons eigen straatje uit. En alles rood ineens voor me.
0: Hm?
1: Oh. Alles rood. Ja, banden waren gewoon leeg. Echt klote motor. Ja,
0: ik heb gewoon een klote motor. Die had ik van de week ook. Nee, bij mij ging ook het bandenspanningslampje.
1: Had je hem ook 4 weken laten staan?
0: Nee, zeker niet. Nee, die is aardig gebruikt de afgelopen tijd. Maar dan ben ik altijd bang. En ik had een half jaar geleden had ik het ook. Ja. Toen zat er echt zo'n spijker in. Zo groot als mijn hand. Want denkt van, hoe komt er zo'n grote spijker?
1: Ja, buurman en buurvrouw. Die was gewoon
0: rot op
1: met die zwarte auto van jou helemaal zat.
0: Weg ermee. Spijker erin.
1: Op de klote plek geparkeerd.
0: Je moet ook sowieso kracht zetten om zo'n spijker in te krijgen. Maar goed, ik denk dat ik erin ben gereden.
1: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook.
0: Hoe dan?
1: Ja.
0: Maar, dus ik dacht van de week, ah, kak.
1: Ja, daar gaat hij weer. Weer een spijker.
0: Weer een lekker band. Maar nee, oppompen en het was weer...
1: Oh, dat is weer goed.
0: In orde.
1: Oh ja, nou, dat oppompen, dat doe ik als ik weer morgen neem ik er even rustig de tijd voor.
0: Denk je dat mensen thuis denken, nou, dat vind ik even nuttige informatie.
1: Nou, op de RDR staat, we zijn nu klaar met het gelul.
0: Ja, dat is prettig. Dan draaien wij nu Alex Worms voor je.

0: Vrienden gaan, vrienden van mij gaan vanavond richting España.
1: En wij, hè?
0: Maar daar is het plafheet.
2: Nou, niet normaal. Yo. 40 plus of zo.
0: Ik zat vanmorgen even het nieuws rustig te kijken. Nou, echt donkerrode kaarten in Zuid-Europa.
2: Dat niet alleen, maar op weg naar Spanje moet je ook nog gewoon al die bosbranden ontwijken. Ja. Zeg maar. Anders kom je weer een afgefikte caravan kom je aanlopen op de camping.
0: Vreselijk.
2: Ja, de caravan heb je sowieso niet nodig, want het is gewoon je kan gewoon lekker buiten slapen. Gewoon. Je hebt eigenlijk gewoon dat niet nodig. Dus laat hem eigenlijk maar gewoon in Volendam. Gewoon, dat
0: en mijn tentje. Ik ga dus voor het eerst duizend jaar in een tent liggen vanavond.
2: Vegertje mee.
0: Vegertje mee
2: en de klassetrol.
0: Ja, die heb ik mee.
2: Die
0: maar
2: moet je mee.
0: Maar een stoffer en blikkie.
2: Vegertje. Maar de blik heb je niet nodig. Nee, vegertje. Doet het randje, zeg maar, wat deurtje normaal is. En dan veeg je naar buiten toe. En dan is het wit kwijt. Niets is zo vervelend als gewoon zand in je tent. En zand vervolgens in je slaapzakje.
0: Ik schrijf hem op, want echt waar.
2: Vegertje. Kleintje.
0: Vegertje stond er niet bij in de lijst.
2: Nee?
0: Nee. Dus dankjewel. Vegertje.
2: Ja, de luisteraars zullen zich afvragen, in godsnaam, hoe komt Vincent aan al die wijsheid? Elk jaar stond ik met een tentje op de Formule 1 camping in Oostenrijk. Dit jaar waren we er niet bij. En voorlopig gaan we er ook niet meer naartoe.
0: Nee, maar goed.
2: Dus daar kom ik die campingervaring komt daar vandaan.
0: En s'nachts als het blaf heet is, een tentje, wat kan ik doen?
2: Blaf heet?
0: Een tentje.
2: In een tentje.
0: Wat kan ik doen vannacht? Ik denk, och.
2: Nou, nou zitten we in het tips plus pakket. Dus daar heb ik twee tips voor
0: FBS
2: je.
0: FBS denkt, tip 2 nu.
2: Tip 2, komt-ie. Je hebt tegenwoordig van die mini-ventilatoren op accu.
0: Vink.
2: Heb je die?
0: Gekocht.
2: En thuis testen. Ik weet niet waar je op slaapt. Of het een luchtbed is of een matje.
0: Luchtbed.
2: Thuis testen.
0: Hey, de luchtbed is getest.
2: Ja?
0: Ja, doet het.
2: Fink. Dus. Ja, dat is goed. Want niets is zo vervelend om...

0: Kreeg je juist een appje van thuis. Vegertje is mee. Dus dat is lekker. We zijn wel veel te laat voor onze vrienden van het nieuwsteam. 6:05.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op vrijdag 17 juli start de eerste van 4 Monnikendamme Visdagen 2026. Met vervolgedities op 24 en 31 juli en 7 augustus. Ongeveer 50 vrijwilligers verzorgen de 4 vrijdagen in de binnenhaven, die in het teken staat van de visserijgeschiedenis. Bezoekers kunnen de laatste authentieke visrokerij, Gebrachte Boer, bezoeken en de traditionele verwerking van vis bekijken. Jason Cyrus is aangesteld als hoofdvoetbalzaken van FC Volendam. De 31-jarige Cyrus kwam in 2023 over van NEC Nijmegen als hoofd jeugdscouting en werd afgelopen zomer coördinator van de volledige scouting. In zijn nieuwe functie wordt hij verantwoordelijk voor het scoutingbeleid van zowel de jeugd als het eerste elftal, met als doel FC Volendam verder te laten groeien. Dinsdag vond in Broek in Waterland een goed bezochte informatieavond plaats over bodemwarmtepompen, isoleren en aardgasvrij verwarmen, georganiseerd door de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. Jaap Hermans lichtte de mogelijkheden voor verduurzaming toe, waarbij isoleren als basis geldt. Ayhan Bayzid van ARA Boringen legde de techniek uit. Een bodemwarmtepomp kan verwarmen en koelen zonder buitenunit. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ondanks de vakantie in het noorden van het land is het toch ook erg druk in Noord-Holland. Veel vertraging zien we onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade 12 kilometer met een half uur extra reistijd. A9 valt op Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Beverwijk een kwartier vertraging. En de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenersloot 3 kilometer file met ook daar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

0: lekkere zomerse eendagsvlieg los. Mano los.
1: All of my Lobin.
0: Dat ben ik deze maand. Los waterlos. Ik ben helemaal los.
1: All of my Lobin.
0: Allemaal Lobin.
1: Allemaal Lobin.
0: Allemaal Lobin.
1: Ja, dan geen zin om het goed in te spreken. Nee, allemaal Lobin.
0: Snel erop geknald. En daarvoor Kid Creole in de Coconuts. Ook zo'n plaat uit de jaren 80. Annie, I'm Not Your Daddy. En die zag ik een maandje of 5 geleden waren die als gast optreden in de Ziggo Dome. Ja. Die gast is gewoon niet veranderd. Die is ook 105. Die staat er nog steeds met danseressen.
1: Geweldig, man.
0: Zingt nog steeds helemaal puik. Was leuk om te zien.
1: Ja.
0: Zeker weten.
1: Ja, over concerten gesproken. Mm-hmm. Ik heb gisteravond heb ik de tweede persoon gesproken die naar Bruno Mars is geweest. Ik heb wat gemist. Ik heb het gewoon totaal niet op mijn radar geweest. Maar ik hoorde Ed Guijten, hoorde ik daar afgelopen zaterdag ook over. Die zei ook van, niet normaal. Het is gewoon echt niet normaal. En gisteravond zei ook iemand, dit is... En ik weet dat Taco heeft echt serieus heel veel concerten gezien. Die zei, dit was echt het allerbeste wat ik ooit gezien heb.
0: Maar... €1000 in je zak gehouden. Die kan je dit weekend even lekker stuk slaan met je vrouw.
1: Zo, 1000 piekies. Gewoon 2 gratis geld.
0: Ieder nadeel heeft zijn

0: All the way from Zeeland. Of hij zit heerlijk op Curaçao. Danny Vera, The Wait.
1: Ja, lekker man. We moeten het er weer over hebben, want ze zijn uitgebracht. En ze dreigen ook nog helemaal compleet uitgebracht te worden. We hebben het natuurlijk over,
2: nee, hebben het over
1: alle
2: hebben het over.
1: Kermishits van 2026. De Floodgate is opengezet. Je kan er van gaan genieten.
0: 55 dagen is het alweer zover.
1: Ja, dus je hebt 55 dagen om al die teksten uit je hoofd te kennen.
0: Ja, ja.
1: Lekker op vakantie.
0: Ik weet dat jij...
1: Zeiltje eronder.
0: Vorig jaar... Stoffertje mee.
1: Ja,
0: ja, ja, hij is mee. Hij is mee, ja. Vorig jaar was jij fan van de Witte Werven.
1: Jazeker.
0: En die hadden op de muziek van... hoe heet ze ook weer? Jouw vriendin. Die net getrouwd is.
1: Die net getrouwd is.
0: Toch?
1: Taylor.
0: Taylor. Die hadden toch op de muziek van Taylor iets gemaakt.
1: Lekker man.
0: Ja, ja. Dit jaar hebben ze weer...
1: Ze zijn weer. Ze zijn weer in de creatieve box gesprongen. En ja, uiteindelijk moeten we even keuzes maken. Met wat zijn de lancerende nummers? Nou, dit is er eentje.
0: Ja, goed. Jij vindt ze gewoon leuk.
1: Lekker.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Bijna 50 kilometer file alleen al in Noord-Holland op dit moment. Veel korte files en één opvallend lange. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Leidschendam 30 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En de vertraging is bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
10: Alweer een winnaar.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
10: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Dit is LOVE Radio met Graaien.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In een grote schuur aan de Middenweg in Noord-Beemster ontstond woensdagmiddag rond 5:30 brand bij een gestalde boot. Vanwege de aanwezigheid van paarden schaalde de brand weer eerst op, maar het vuur was snel onder controle. Alle paarden bleven ongedeerd. De eigenaar liep lichte verwondingen op aan zijn hand. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Theater de Purmaren heeft een succesvol seizoen achter de rug, met bijna 72.000 verkochte kaarten. 14% meer dan vorig jaar. Voor het komende seizoen zijn al ruim 28.000 kaarten verkocht. Een stijging van 11%. Ook theaterverhuur en het theatercafé presteerden goed. Het bestuur schrijft de groei toe aan meer zichtbaarheid en betere aansluiting op de wensen van bezoekers. Bij de parkeerplaats van de Intratuin in Zuidoost-Beemster zijn twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder die wegreed vanaf de parkeerplaats zag een aankomend voertuig op de Purmerendeweg over het hoofd. Beide bestuurders zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf opgehaald. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app. LOVE

0: glastanden zullen wel lekker gevuld zijn. Ook veel natuurlijk met toeristen die richting Nederland komen vandaag en morgen. Ja, en heel veel mensen gaan vannacht de hort op, ook richting Europa.
1: Heb jij meegebulderd met de hits van Bonnie Tyler, grote vriend?
0: Hoorde je me net die...
1: Ik hoorde je zucht, ja. En denk, nou, voordat het helemaal tranentrekkend wordt. Ik ga er even positief in. Heb jij meegebulderd met Bonnie Tyler?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Maar zeker met twee de allerdikste hits van deze dame. Maar ik verneem net van jou...
1: Afgelopen woensdag is zij overleden op 75-jarige leeftijd in Portugal. Heel onverwacht eigenlijk. De familie is echt een soort van in verbijstering achtergelaten. Dus er waren zullen we nooit weten wat daar aan de hand is geweest. Desalniettemin, haar muzikale legacy is er.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. De beheerder van de begraafplaats noemt de bekladdingen pijnlijk en verdrietig. Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die hij in coronatijd nam. In de coronaverhoren zei hij vanmiddag dat sommige maatregelen vervelend, maar noodzakelijk waren om overbelaste ziekenhuizen te voorkomen. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft de finale van Wimbledon bereikt. De nummer 3 van de wereld won in 3 sets van de Brit Arthur Ferry, die het eindtoernooi had bereikt via de kwalificaties. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Morgen nog wat warmer.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Simon Mulder is door de leden van D66 Noord-Holland verkozen tot lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Hij is sinds 2023 fractievoorzitter en leidt de grootste oppositiefractie in de provincie. Mulder noemt woningbouw, bereikbaarheid, natuur, economie en energietransitie de grote uitdagingen en stelt dat de provincie weer keuzes moet durven maken. Sinds 1 juli verzorgt Civic de brede maatschappelijke toegang in de gemeente Edam-Volendam onder de naam De Toegang, powered by Civic. Eén team ondersteunt inwoners van 0 tot 100 jaar bij vragen over welzijn, opvoeden, financiën, wonen, mantelzorg en participatie. Verwijzers en samenwerkingspartners krijgen zo één herkenbaar aanspreekpunt voor ondersteuning en jongerenwerk. Op vrijdag 17 juli start de eerste van 4 Monnikendamme Visdagen 2026. Met vervolgedities op 24 en 31 juli en 7 augustus. Ongeveer 50 vrijwilligers verzorgen de 4 vrijdagen in de binnenhaven, die in het teken staat van de visserijgeschiedenis. Bezoekers kunnen de laatste authentieke visrokerij, gebrachte boer, bezoeken en de traditionele verwerking van vis bekijken.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Bijna 50 kilometer file alleen al in Noord-Holland op dit moment. Veel korte files en één opvallend lange. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Leidschendam 30 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En de vertraging is bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dat is weer een tijdje terug dat ik daar een plaatje van gedraaid heb. Project Bongo.
1: Project Bongo. Je kent ze allemaal.
0: Leuke band, zeker. Ja. Girls Don't Mind hoor je hier op de LOVJ. Ja, vriendje.
1: Hoogste tijd om weer even de slinger te pakken. En even, ja, gewoon een slinger. We slingeren aan de nieuwe kermis, festival, krakers, ding. Al die hele grote verzameling van al die nummers die verschenen zijn. En hij stopt bij de S.
0: Vast, stamp vast.
1: Nou.
0: Die vind ik ook leuk. Lekker, man. Dus we gaan luisteren naar de nieuwe stamp vast.
1: De nieuwe van stamp vast. Hoe heet die?
0: Hey.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Jason Cyrus is aangesteld als hoofd voetbalzaken van FC Volendam. De 31-jarige Cyrus kwam in 2023 over van NEC Nijmegen als hoofd jeugdscouting en werd afgelopen zomer coördinator van de volledige scouting. In zijn nieuwe functie wordt hij verantwoordelijk voor het scoutingbeleid van zowel de jeugd als het eerste elftal, met als doel FC Volendam verder te laten groeien. Dinsdag vond in Broek in Waterland een goed bezochte informatieavond plaats over bodemwarmtepompen, isoleren en aardgasvrij verwarmen, georganiseerd door de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. Jaap Hermans lichtte de mogelijkheden voor verduurzaming toe, waarbij isoleren als basis geldt. Ayhan Bayzid van ARA Boringen legde de techniek uit. Een bodemwarmtepomp kan verwarmen en koelen zonder buitenunit.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app. Een

0: 2022, de Peterman. De Beatles kwamen weer even voorbij. Ja, Vinnie Veen zei, je merkt het wel als luisteraar. Hè? Die zit er gewoon weer in. Hij wil zo
1: af en toe even rekken en strekken voor de muzikale... Ja, de elastiek kan af en toe best wel flink opgerekt worden. Geldt ook voor de volgende plaat trouwens. Hij is buitengewoon gezellig. Oude plaat, nieuw jasje. Ze heet Sineke.
0: En we zeggen dikke doei. Tot

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïnse kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Miley Cyrus, End of the World. En daarvoor Bruce Springsteen. De Glory Days. Ja, de Glory Days zijn aangebroken. Het weekend is er weer. Misschien wel gewoon een hele lange vakantie voor jou. Dat zou lekker zijn, hè? De zon is er in ieder geval ook bij. En ik ben er ook weer. Hoi, ik ben Evelien. Op jouw vrijdagavond tussen 6 en 8 uur. Hier op de LOVE, zoals elke week. Ik heb er weer heel veel zin in. De teenslippertjes zijn aan. Ik zit hier lekker met de airco binnen in de studio van de Love. En ik ga er weer een feestje van maken komende 2 uur. En ook weer wat muziek wat wel past bij dit weer buiten. Bij die zomerse vrijdagavond die we ingaan. Zoals deze hot.

0: Wie kan mij vertellen over een avondje wat een beetje uit de hand loopt? Daar heb ik uiteraard geen ervaringen mee. We gaan door met de nieuwe muziek van Emma Heesters. Ze is weer helemaal terug, lijkt het. Ze had natuurlijk een roerige periode waarin ze ziek werd en behandelingen moest ondergaan. Maar uiteindelijk toch weer op het goede pad kwam en weer de toekomst in zich zag in de muziek. En dat heeft ze met beide handen aangepakt. Alles wordt beter was die prachtige bellen die ze uitbracht na haar periode van ziekte. Maar nu lijkt ze toch weer helemaal de luchtige poppy kant op te zijn gegaan. Vandaag is er een nieuwe single uitgekomen met de titel Hartenbreker. Al denk ik niet dat dit helemaal autobiografisch is. Want Emma Heesters is volgens mij een hartstikke lieve meid en zeker geen hartenbreker. Dus ik ga ervan uit dat het allemaal fictie is. Maar het is in ieder geval wel een heel gezellig plaatje die ik graag aan je wil laten horen om dit weekend mee te beginnen. Dus die nieuwe single van Emma Heesters, vandaag uitgekomen. Hartenbreker.
1: Ik

Status quo down, down hier op de LOVE. Ja, en Maywood kennen we allemaal. Het zijn twee zusjes uit Nederland. Heel bekend waren ze in de jaren 80. En ja, ik weet dat ze hier in de regio er wel wat van kunnen als het gaat om bijnamen voor elkaar. Maar zij heten als artiesten Alice May en Karen Wood. Maar in het echt eigenlijk gewoon Ali de Vries en Doetie de Vries. De twee zussen. Maar ja, het klinkt natuurlijk veel lekkerder en internationaler als je gewoon Maywood kan heten. En nog een leuk weetje. Wij denken allemaal, nou in ieder geval ik hoor daarbij, dat Rio hun allergrootste hit was in Nederland. Maar dat klopt niet, want het was deze. Deze was de allergrootste voor Maywood in de jaren 80. Late

Je hoorde Kido de Graaf en Maak me nou niet gek. In Nederland hebben we het programma De Beste Zangers van Nederland. Maar in België is een soortgelijke programma eigenlijk precies hetzelfde. Maar daar heet het Liefde voor Muziek. En heel veel Nederlandse artiesten hebben daar ook al aan meegedaan. Onder andere Suzanne en Freek. En ik heb een heel mooie cover van ze gevonden. Zij zaten daar samen met Tourist Le MC. Dat is een Vlaamse en Belgische rapper, hip-hop artiest. En een nummer van hem heette Horizon. En het was aan Suzanne Freek om deze met hun eigen interpretatie daar een versie van te maken. En dat hebben ze zo mooi gedaan. En niet geheel gerapt, Freek doet ze best. Maar wel hun eigen boodschap daar aangegeven. En dat vind ik echt de moeite waard om hier even aan jou te laten horen.

55 dagen op de teller. Dan is het weer zover. Kermis Volendam. Ja, we hebben hier een mooie aftelkalender. En ja, die staat dus nog op 55 dagen. En dat betekent ook dat er alvast heel veel muziek komt. Wat mogelijk dit jaar ook weer op die kermis heel veel gedraaid gaat worden. Ja, en een vaste prik sinds een aantal jaar is toch wel Likke Pep. Het begon allemaal met Blikkendag. Werd een mega groot succes. Vorig jaar de tent moet op zijn kop. Hebben we ook allemaal mee kunnen zingen. En dit jaar gaan ze het proberen met het nummer Circus Tent. Ja, en het is weer een aanstekelijke meezinger. De tent gaat weer op zijn kop, maar dan niet dus in het nummer, maar wel met dit nummer. Het is humor, het is gezelligheid, het is wat we van ze kennen. Likke Pep dus met een nieuwe single. En laat die nou ook nog deze week onze love lieveling zijn. Je hoort hem nu, Circus Tent.

The Gibson Brothers en Non-Stop Dance. Ja, we blijven maar dansen op deze mooie zonnige vrijdagavond. En daar zorg ik wel voor met allerlei dansplaatjes. Straks nog een uurtje Evelien op vrijdag tot 8 uur. Maar eerst hoor je daarvoor nog het nieuws hier op deze zender. En nog een andere dans. Billy Dans.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Martin Moreiro, Spijt is voor later en daarvoor de Black Keys en Wild Child. Het is vandaag 10 juli 2026, hartje zomer. En dat is te zien ook, en je hoort het net al in het nieuwsbericht. Het blijft ook gewoon nog heel lekker. Overal waar wij over liepen te klagen vorig weekend, moeten we nu heel blij mee zijn, want het blijft gewoon lekker rond die 25 graden. Het koelt af in de nacht, ook fijn. En geen wolkje aan de lucht, gewoon heerlijk zonnig de komende dagen. Dus als jij nog geen vrijdag hebt opgenomen, zou ik dat toch even heel snel gaan doen. De muzikale zon breng ik alvast voor je op deze vrijdagavond hier op de LOV. Met heel veel heerlijk vrolijke muziek, zoals deze van ABBA. Gimme, gimme.

0: Lego.
1: Het kan je bijna niet ontgaan zijn, maar Jan Smit zit 30 jaar in het vak en dat viert hij met een openluchtconcert. Gewoon hier in Volendam in het Marinapark. De concerten stonden gepland voor 7 en 8 augustus. Staan gepland, moet ik zeggen. 8 augustus is inmiddels stijf uitverkocht. Kan je niet meer bij zijn. Maar, leuk nieuws, er is nu ook een datum aan toegevoegd. 9 augustus. En dat wordt een hele bijzondere. Wordt namelijk een matinee. En dat is alleen exclusief voor leden van Omroep Max. Dus, ben jij lid van Omroep Max? Ga dan even snel naar de website van Jan Smit. En kijk hoe jij aan kaartjes kunt komen voor die 9 augustus. Voor dat speciale concert van Jan Smit. En ik heb laatst een programma gezien waar hij in zat. En toen heeft hij verklapt dat het aankomende liedje toch wel echt zijn lievelings is. En ook een beetje van mij, hoe toevallig. Jan Smit hoor je nu met Zolang je bij me bent.
2: Als er nog

0: duurt te lang.
1: Duurt te lang van Davina Michel. Woensdag kwam het nieuws dat zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd helaas niet ouder dan 75 jaar. Het kwam na een operatie waar ze niet is uitgekomen, een spoedoperatie. Ze zat nog midden in een tournee. Bonnie Tyler, echt de koningin van de power ballads, met dat heerlijke mooie kraakje op haar stem. We zullen haar nooit vergeten. Daarom nu hier ook op de LVE, Bonnie Tyler, holding out for a hero.

wederom hofleverancier van heel veel festivals deze zomer. En hier op de radio met This Is The Moment. Ja, en ik hoorde de band, of de artiest, Role Model. En ik zou toch zweren dat hij gewoon uit deze regio kwam. Maar dat is niet waar. Het is gewoon een Amerikaan. Role Model dus. En misschien hoor jij er ook iets in terug. Ik kan de vinger er niet echt op leggen waarom. Maar ik dacht dat het een Volendamse band was. Maar dat is het dus niet. Maar wel echt iets wat ik denk, waarvan ik denk dat past echt bij de Love. En dat moet ik aan jou laten horen. Zo op vlak voor dat weekend. Joy is de nieuwste single van ze. Role Model.

van Hemert hier op de 11.1 met We gaan als een raket. En vorig weekend was ik op Down Rabbit Hole. Dat is een festival in de buurt van Nijmegen. 3 dagen lang, heel veel artiesten. Ik weet niet of je zelf ooit op zo'n festival bent geweest. Maar dan is het de bedoeling dat je vooraf even kijkt, wat is de line-up? Welke artiesten staan daar? En dan maak je een planning van op die tijd kan ik in die tent zijn en dan kan ik daar zijn. En elke avond is er dan een headliner. Dat zijn een beetje de grootste artiesten. Ik maak altijd zo'n planning. Je kan tegenwoordig dat ook allemaal in apps doen. Had ik gemaakt, is weer weinig van terechtgekomen. Want eenmaal op dat festival liep ik daar weer rond. Kwam ik de wijnbar tegen. Een andere leuke tent met muziek. Een theater. Dus het was ontzettend leuk. Ik heb niet alles van het lijstje gezien. Maar 1 ding stond wel vast. En daar ben ik geweest. De headliner van de zondagavond. Florence and the Machine. En wat was dat waanzinnig. Echt een aanrader om haar nog een keer live te zien. Florence Welch is de frontvrouw van de band. Florence and the Machine. Echt, het was een enorm goede performance. Ja, sommige artiesten laten het dan stilvallen tussen een nummer. En dan doen ze het even op zwart, de licht uit. En dan starten ze het volgende nummer. Dit was een show in een hele flow. Zij stond daar als een enorme mooie vrouw. Met haar mooie rossige haar. In een pastel roze jurk met hele wijde mouwen. En ze ging helemaal op in de muziek. En het was echt een soort engeltje wat daar op die zondagavond was. En dan ging ook nog de zon onder tijdens het concert. Nou, het was zo mooi. Ik werd er helemaal in meegezogen. En ik hoop dat ik dat nu ook een beetje bij jou kan doen. Ik heb You've Got The Love. Ja, en zo was het ook. Ze verspreiden de liefde. Ja, ik ga nu een beetje spiribiri klinken, maar het was echt, echt heel mooi om daarbij aanwezig te zijn afgelopen zondag op Down The Rabbit Hole. Florence and the Machine, je hoort haar nu op de LVA. You've Got The Love.

Bestil en Joy, heb jij je rokje al aan? En misschien zin in een last minute dansavond? Kom dan vanavond, straks om 8:30 begint het, naar de PX in Volendam. Want dansschool Salsa Libre organiseert daar iedere tweede vrijdag van de maand het Salsa Libre feest. En dit is een groot feest waar dans natuurlijk centraal staat. Dat is een zekerheidje dat de voetjes van de vloer gaan. Salsa, bachata, kizomba, workshops worden er gegeven. Het komt allemaal voorbij. Dus heb je daar zin in? Kan dat vanavond, maar dat kan dus ook op een andere vrijdag. De tweede vrijdag van iedere maand. Dan is het dus Salsa Feest.

De tijd gaat wederom razendsnel. Ik moet alweer bijna mijn plek afstaan hier bij de zender. Evelien op vrijdag zit er weer op voor deze week. Volgende week vrijdagavond sta ik hier gewoon weer speciaal voor jou. Ik sluit hem af met...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: mooie zomer. Warme hits en coole vibes.

Ik stond weer eens tot laat bij de Kat van Nacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg,

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In een grote schuur aan de Middenweg in Noord-Beemster ontstond woensdagmiddag rond 5:30 brand bij een gestalde boot. Vanwege de aanwezigheid van paarden schaalde de brandweer eerst op, maar het vuur was snel onder controle. Alle paarden bleven ongedeerd. De eigenaar liep lichte verwondingen op aan zijn hand. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Theater de Purmaren heeft een succesvol seizoen achter de rug, met bijna 72.000 verkochte kaarten. 14% meer dan vorig jaar. Voor het komende seizoen zijn al ruim 28.000 kaarten verkocht. Een stijging van 11%. Ook theaterverhuur en het theatercafé presteerden goed. Het bestuur schrijft de groei toe aan meer zichtbaarheid en betere aansluiting op de wensen van bezoekers. Bij de parkeerplaats van de Intratuin in Zuidoost-Beemster zijn twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder die wegreed vanaf de parkeerplaats zag een aankomend voertuig op de Purmerendeweg over het hoofd. Beide bestuurders zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf opgehaald.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Russische diensten hebben camera's van bedrijven op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van de veiligheidsdiensten. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die hij in coronatijd nam. In de coronaverhoren zei hij vanmiddag dat sommige maatregelen vervelend, maar noodzakelijk waren om overbelaste ziekenhuizen te voorkomen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In Bordeaux was hij de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een etappe won, raakte ingesloten en kwam niet verder dan de 23e plek. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Morgen nog wat warmer.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Simon Mulder is door de leden van D66 Noord-Holland verkozen tot lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Hij is sinds 2023 fractievoorzitter en leidt de grootste oppositiefractie in de provincie. Mulder noemt woningbouw, bereikbaarheid, natuur, economie en energietransitie de grote uitdagingen en stelt dat de provincie weer keuzes moet durven maken. Sinds 1 juli verzorgt Civic de brede maatschappelijke toegang in de gemeente Edam-Volendam onder de naam De Toegang, powered by Civic. Eén team ondersteunt inwoners van 0 tot 100 jaar bij vragen over welzijn, opvoeden, financiën, wonen, mantelzorg en participatie. Verwijzers en samenwerkingspartners krijgen zo één herkenbaar aanspreekpunt voor ondersteuning en jongerenwerk. Op vrijdag 17 juli start de eerste van vier Monnikendamme Visdagen 2026. Met vervolgedities op 24 en 31 juli en 7 augustus. Ongeveer 50 vrijwilligers verzorgen de vier vrijdagen in de binnenhaven, die in het teken staat van de visserijgeschiedenis. Bezoekers kunnen de laatste authentieke visrokerij, gebrachte boer bezoeken en de traditionele verwerking van vis bekijken. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Jason Cyrus is aangesteld als hoofdvoetbalzaken van FC Volendam. De 31-jarige Cyrus kwam in 2023 over van NEC Nijmegen als hoofd jeugdscouting en werd afgelopen zomer coördinator van de volledige scouting. In zijn nieuwe functie wordt hij verantwoordelijk voor het scoutingbeleid van zowel de jeugd als het eerste elftal, met als doel FC Volendam verder te laten groeien. Dinsdag vond in Broek in Waterland een goed bezochte informatieavond plaats over bodemwarmtepompen, isoleren en aardgasvrij verwarmen, georganiseerd door de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. Jaap Hermans lichtte de mogelijkheden voor verduurzaming toe, waarbij isoleren als basis geldt. Ayhan Bayzid van ARA Boringen legde de techniek uit. Een bodemwarmtepomp kan verwarmen en koelen zonder buitenunit.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Geniet van je weekend. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts 1/2 uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Perzische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's, tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Stef Banstra met het NWS-journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en koel.

Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar